0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoorn, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Mario's Local Auctioneers and Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy's Steakhouse Oats is die mees veelzijdigste soos by verk en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
2: Hierdie is jou stasie.
3: The street, the dogs are barking, and the day is getting dark. As the night comes in a falling, the dogs lose their bark. And the silent night will shatter from the sounds inside my mind. Isn't one too many mornings in a thousand miles behind?

of niks te vrees. Die dag het aan gebreek, een perfecte brinkie ran, en lees een storyboek verhaal. Die gasten is al hier.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusselberg Vlakte today on 082-334-2778.
2: Opstaan tyd ontbyt op jou stasie.

bakker wordt in wonderbaar gebeuren. Bij de lucht en dan geluk ik voor zijn wijn. Een biertje in die uitgestopte babbelaars.

Ja nee, ek dink ek hoef enigszins enige iets verder te sê oor hierdie vierenerij boeremuziek op Skop. Fred Woodbridge met Pinflakie Kwela, Hannes Skoeman en sy orkest met die Paproekse Tears klipwerf met Klein Bikkie Wijn en Pat Maloney en sy orkest met Oh Blessities.

0: Het zachter door de gedif, dif, dif, dif.
1: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof. Bunnen aan mijn hoofd, doof, geef mij bikkie.
2: Hier is jij nummer 1. Op jouw statie. Jouw statie. Jouw statie.
3: Jouw statie. Enzo, jouw gezelschap 24 uur per dag, 7 dagen per week. Op jouw statie.
4: Jouw statie, dat neemt.

De randse verhandeling tegenover die dollar staat thans op R16,33. Die rand verhandelt tegenover die Britse pond R21,90. En die euro R19 om precies te wees. Die prijs van goud is thans $4,429.75 per fijn ons. Die prijs voor een vat Brent 3 olie is $96.16 per vat. Dat is dan die einde van jou nuus om 4 uur op Partise FM, jou stansie en Riebeek Valley Radio. Jy hoor weer nuus vanmiddag om 5 uur op jou gunsteling radio.

Hartelijke goeiemiddag aan jou, 12 minuten na 4, bye, welkom bij Harties FM, die radiostatie waar ons dingen anders doen, ook welkom op die zenders van jouw statie, en welkom aan die luisteraars van Riebeek Valley Radio, wat saamkuier vanuit Riebeek West in die Weeskaap. Nou ja, hou jou geselskap tot skyns voor 7 in die program, ons vat jou huis toe, soos elke weeksdag tussen 4 en 7 namiddag. Om 4:30 het ons woord draai. Moet nie vergeet nie, ons het ook een verjaardag keerspel vanmiddag om 4:45, een baie groot internationale kunstenaar wat vandag verjaar. 5:00 het ons weer vir jou nuus met die streeks weer direct daarna en die wenner van Woordraai se keuse van musiek. En dan het ons vir jou tussen 5 en 6 vanmiddag die motorprogram in Rad, wat betrots moontlik gemaakt word deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Net voordat ek dan verder gaan met die program, onthou dat vanmiddagse program Andrew is nie vanmiddag hier nie. Ons gaan vanmiddag interessant genoeg gesels oor baie speciale aanbiedingen wat daar by die Hatfield Motor Group is, maar ons gaan bykie vanmiddag praat oor die brandstofprys en elektrische voertuie. Specifiek daar die wat jy kan bekostig onder andere en wat jou een merk gaan maak wanneer het kom by die nieuwe brandstofprys. Brandstofprys is een groot uitdaging vir baie Suid-Afrikaners en dit ontmoedig ons om die pad te vat, kan ek amper sê. So, ons gaan vanmiddag een bykie daarover gesels oor die brandstofprys en voertuie wat in daardie verband beskikbaar is, wat meestal elektrische voertuie is, hoofsaaklik, maar ons gaan jou mening ook vraag. Jy is baie welkom om deel te neem en jou mening met ons te deel tijdens die program. Ek sal weer ons WhatsApp nummer gee 0615112602. En daardie program dan, tussen 5 en 6, gewoon ek so net na die handelsbreek, begin ons daar 4:45, tot en met 4:45, die program in Rad, wat betrots moeilijk gemaakt word, die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. En dan om 6:00 vanavond het ons laatste nieuwsbulletin en ook jou nationale weer. So gepraat van weer, net na die 5:00 nieuws, kyk ons na die streekse weer, en dan is gesê net na 6 vanavond jou nationale weer en reisigers weer vooruitsigte. Maar ons gaan net gauw vinnig een draaikie maak by die marktplek, dan gaan ons gewee een vinnige handelsflits deurgee, die rekeningen betaal, en daarna en dan maak ons nog muziek. As ek het gesê om 4:30, moet nie vergeet nie, is dit tyd vir woorddraai.

amper tyd vir woorddraai, jou muziekspeletjie hier op Barties FM, en wat natuurlijk ook vanmiddag, onthou die uitsending is ook rechtstreeks op jou stasie in Riebeek Valley Radio. Maar kom ons neem een vinnige draaitje daar in die 70er jare, hierdie een langlaas gehoor, David Essex met Hard Love, en dan Chris Andrews met Yesterday Man. Onthou was daar enig iets op die paai gebeur, jy weet waar my te kry, 061-511-2602, kom ons waarskie ons aan die pad gebruikers. Tot en met de tijd is vir woorddraai, hier is David Essex en Chris Andrews.

Wel, het is... Dit was dan vandaag se woordraas. Nog een liedje speel, is die finale een. Gewoonlik na die aankondiging van die winners. Dis 20 minute gewees, dis 19 minute voor 5. En ons het net een deelnemer vanmiddag gehad. En ons wenner, hy sommer met die eerste probeerslag ook reg. Daar uit Namibie uit. Hy het gister ook gewen en vandag doen hy dit weer. Wel gedaan. Twee in een reis so ver vir jou, Johan. Johan Nagel, daar van Namibie, wat sê hy, die woord waar ons soek vanmiddag, is natuurlijk aarde. Dis die planeet ook waarop ons woon. Dat is deel van die heelal, dat is die aarde. Want nee? Daar eerste liedje van Kurt Dern, gelukkigste man op aarde, en toe het ons gehad, wat een boot daar, met die enigste man op aarde. Nou ja, kom ons luister na ons laatste liedje in vandagse woorddraai, Johan, wat kan kies wat hy graag wil hoor, ons speel het net na 5. Hier is Manny Jackson, met Hemel en Aarde, daarna neem ons een handelsbreek, en dan kom ons terug met verjaardag keerspel.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, welkom by jou stasie, stasie waar jy saak maak, saam met my Benny B. Ons is besig met die Benny B show en dit was Joe Satriani daar gewees met Summer Song. Ja, lekker muziekie. So, jy gaan definitief nog rock hoor op hierdie show, dis tot 9 uur vanavond, en maar allerhande 80s, 70s en 90s muziek. Ja, dis basis muziek wat ek van hou, wat ek vir jou gaan speel, en jy is welkom om my versoekie terug as jy belangstel. So, en dan het ons natuurlijk ook nou ons Riddle Raisel, wat ek nou nog gaan verkend maak vir jou, want soos weer gesels, so oor twee liedjies, gaan ek weer vir jou een bykie meer daarvan vertel, en dan het ons ook ons mini-concert in die omgeving van so 10 voor 8 het ons een mini-concert van Chris Rea, die Britse sanger en gitaarspeler, en dan gaan ek jou bykie meer van hom ook vertel, en so aan, maar nie, in die meantime luister ons na ZZ Top, Planet of Woman.

0: Daar sê Chris, ja, daar is om met On The Beach. Kom ons betaal gou die huur en dan kan ons weer aangaan met die mini-konsert.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waan minder van. Robuust, betrouwbaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB-51 afleveringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfect vir werk en pret. Honda, gebouw vir avontuur. Gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Rieke, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met die vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige documentatie vir my en in een tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency sy dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, as ook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in een japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nummer 1.
0: Ja, sy, terug by die mini-konsert, ons is bezig om te gesels, hier so oor Chris Rea, wat Britse sanger en gitaarspeler, en iets wat ek net graag nog wil noem hier so, is sy festive classic sê hier so, his famous track, Driving Home for Christmas, was written in 1978, while stuck in heavy, snowy London traffic. Though it didn't chart highly upon initial release, it became a massive perennial staple that re-enters the UK top 40 annually. Met alle woorde elke jaar aan sy maar weer in die top 40. So is een baie gewilde liekie daar van Chris. Ok, kom ons speel. Die volgende ene is Josephine. Iets wat ek ook verder gelees het, dat twee van die songs, een is Josephine, hierdie wat ek nou gaan speel, en die ander is Julia, wat ek nie gaan speel nie, het hy die titels van die songs van sy dochter sy name afgekry. So hy het twee dochters, een met die naam van Josephine en een met die naam van Julia. So hierin is Josephine en het kom van die album af Shamrock Diaries en is in 1985 vrygestel. Geniet om.

0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, dit was natuurlijk Alpha Wil daar gewees, Sounds Like a Melody, en is tyd vir hom te groet, dat is tyd vir so een liedjie, miskien twee, as ons gelukkig is, en ja, ek hoop jy het een fantastische naweek voor, en ek hoop jy die program geniet, as jy hom geniet het, skakel weer in volgende donderdag, 7 uur asseblief, en volg my op TikTok, soek daar vir Benny B, net vir Benny met a B, Benny B, soek my daar so, volg my daar so, dan sal ek jou kan herinner, want ek sit altyd een herinneringkie op daar so, op TikTok, om jou te herinner van dat die show gaan begin, op een donderdag, so, ja.
0: Hierdie program was met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.

0: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clash. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerust by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke zaterdagavond tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tijd. Ons maakt dat die dans naar die stoop zou staan.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker, en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
2: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyk tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie.